dat hij zich doelzad tot de rechterhand van de majesteit im Himmel. Hij neemt de heerlijkheid terug, en door en heerlijkheid im Himmel is hij nu met een verheerlijkte menschenkörper en is door bij de majesteit im Himmel. Hij geeft zichzelf aan voor God zijn bloed op een kruis, zodat du en ik kunnen eeuwig leven hebben.

En nu kom vi bij dat zevende, besondere woord, dat gezegd wordt van aan. En dat is in Hebreeën dat eerste kapitel, de vierde vers. En er zoveel hekje gestalt als die engel, als hij een veel vertraffelijke genomen, je arbehaft als die. Hier is ons nu gezegd, dat hij hekje en weet is als die engel. Dit is nu een poort van wat gezegd wordt, derg dat tweede kapitel. En dit is alles dat Jezus hekje en weet is als die engel. Engel hadden veel te doen met wat passiert in dat Oude Testament. Dat zegt in de schrift zelfs, dat gezegd gegeven wordt, derg den dienst van engel. Wanneer een im Oude Testament lezen dat, dan is het goed in te worden dat God voor een engel brukt. Dort wie ze goor dat de twee goldene engel gestalte, door even den genodestoel weer en de allerheiligste stoel en den aandachtszelt. Jesaja had een visioen van seraphim. En in de laatste dag, nadem dat de gemeente uit deze wereld uitgenomen is, zoals beschreven is in dat openbaringsboek, dat door een engel dienst is van je recht, dat passeren wordt. Daar zijn nu bibeleren die zeiden dat de engel nu geen dienst heeft wat Christen aanbelangt. Die besteed je dat er nog niet in het

Testament is, dat zegt dat engel nu in deze tijd Christen dienen doen. Ik denk is dat we de Heilige Geest in ons hebben, also is het niet nodig dat we engel dienen zullen hebben. Ik verstoor zeer goed wat ze zeggen en ik wil niet strijden doorwegen. Maar mij is zo dat de Bijbel dat ondersteunt deed, dat er tijden zijn van engel ons dienen. Ik weet dat er te veel Christen zijn die ego van engel reden dat ze engel je zijn haar en zo wieder. Mensen vergeten dat de beze geesten zich zo verstellen kennen als goede engel. Over den het zwak is ons Christen te vernichten. We zullen ons leven beschaften met de Heer Jezus en met God zijn woord. Ik weet van Christen die zich verloten op engel. Aan te leiden wanneer ze entscheidingen maken moeten. Dat is gevaarlijk, vriend. Dat zullen we niet doen. Wel we ons leven beschaften met God zijn woord. Dan wordt de Heilige Geest ons leiden kennen. Over een betrek naar engel, mij is zo dat engel donen ons deinen over een weg dat we je weinig niet van weten. We worden door een beet meer van reden van wie bij dat eng van het eerste kapitel worden komen. Maar ik zie zeer dankbaar dat we nu niet brokken derg engel naar ons God komen. We hadden hem Heer Jezus Christus. Hij is ons stalvertreden en al onze verwantschaft met God. Wanneer u hem Nieuwe Testament lezen deest, besonders in de vier evangeliumsbeke, dan wordt een woord dat Jezus door van reed, dat we nam voor komen kennen, en Jezus zien nomen. Toen zijn jongen zei hij een dag, dat zij bij dan niet houden en Jezus zien nomen je beet, maar dat zij nu zullen zoals dat beden. En jo, dat is gans in ordning, want we beden dat we dan om eng van ons beden, dat zij en Jezus zien nomen. Dat meent even dat wat we nog vragen stemmen zal met wat de Heer Jezus wil willen hebben van ons. Jo, Jezus is veel hechter en weet als engel. We zullen ons beschaften met de Heer Jezus, leven als met engel. Nu, de Hebreeën Christen werden goed bekend met het Oude Testament. En die werden ook goed bekend met de engel erdienst en de Oude Testamentelijke tijden, wils dat Oude Testament houdt door veel van te zeggen. En dat openbaringsboek zegt het dat Johan hier een trompet blozen en als hij zich erom gedreid houdt, zag hij de verheerlijkte Heer Jezus. En met dat hem zin, zegt Predje McGee dat hem zo is dat wanneer dat door van een trompet blozen reed, wanneer die ontrekking komt, dat dat water wordt bloos de Heer Jezus zijn stem zennen, die de Christen nu zich roepen worden, dat kun je dan ook zennen. Ik word dat niet verstreden. Ik heb Christen getroffen, den angst weer dat zij om eng niet worden, den trompeten blozen hieren, en dan worden ze niet met een hecht gegrepen worden. Ober vriend, daar brukst u die niet om duren. Wanneer du bekeerd bist, dem Heer Jezus aangenomen hast, dan wordt een hecht gegrepen worden. Dat is zeker. Wils alle Christen worden een hecht gegrepen worden in de entrekking. Waar de engel zijn boten, nu recht drogen. Engel doen het dem Heer Jezus aanbeden. Die zijn creaturen die de Heer erschaffen heeft, als er is hij beter als engel zijn. Dat is geen vraag over die zaak. In het Oude Testament werd de Heer Jezus volken aangediend als dem Heer zijn engel. Maar nu dat hij mensen gestalt op zich genomen heeft, en nu hem hemel is met een verheerlijkte mensen charpa, is hij niet meer dem Heer zijn engel. We worden dat zien in dat tweede kapitel. Hij is nu een man, Christus Jezus. Hij is de mensen zien. En dat is de betoning dat dit brief op hem ligt. We komen nu naar wat dat mij zo is, zeer wichtig is dat we dat zullen zien. Ongeveer 200

De psalmen zijn eindelijk leider en de reden van de Heer Jezus een express toearm. Door is een zeer goed beeld van de Heer Jezus gegeven en de psalmen. We worden de aandiedingen nu bechecken, een om andere. Nu Hebreeën dat eerste kapitel de vijfde vers. Dan te wonen engel, zei hij jemels, du best mijn zin, vandoor zie ik dien voorde je worden. En waarde, ik word voor amen voorde zinnen, en hij zal voor mij een zin zinnen. Dat is van den tweede psalm de zevende vers. En hij zegt door, vandoor zie ik dien voorde je worden. Paulus redt van dit en zijn predikt door in Antiochien en dort wiener je volt je predikt. Over door deed Paulus aandieden dat het niets te doen had met Jezus in je geboort in Bethlehem. Lever dat redt van Jezus in opstonden van dood. Als God aan preek bracht van dem dood. Also Jezus weer de eentje die voor onze zinde storven kon, geen engel kon dat doen, vriend. Bloos Jezus Christus kon als een mens komen en de zinde schuld betalen. Dat wil je dan den dood. Hij moest zijn bloed vergeten dan ohne bloed vergeten als geen vergevenis voor zin. Zo zegt God in het derde Mozeboek. Jezus deed dat voor die en voor mij, en dan bracht hij voor de aantrek van dood. Waarom? Wist hij de zin is, en hij is van dood teruggebracht, zoals in je geboort, zei maar. Waarde, hij zegt, ik word voor aan en voor de zinne, en hij zal voor mij een zin zinne. Dat is 2 Samuel, dat zevende kapitel. Dat weer God zijn verspreken te dooft. Ober weer dat voor Salomo? Nee. Als God dat te dooft versproek, reed hij van eenem en zijn familielinie, en dit hier in Hebreeën, maakt dat klaar dat hij door van Jezus reed. Bloos Jezus erveld dat verspreken dat God te dooft geeft. Nu de zaaste vaars. En ook waarde, als hij den eerstgeborene zin in de wereld aan brengt, zegt hij, laat alle engel aan aanbeden. Dit is van 5 Mose 32, de 44ste vers genomen. Dit is wonderbaar. God zijn engel zijn bijzondere dienen. Ober waarde, die doen de Heer Jezus aanbeden. Die zijn zijn dienen. 7 vers. En van die engel zegt hij, hij maakt zijn engel juist. En zijn dienen toe een vuurvlam. Hier is nu waarde. Dit is genomen van de 104e psalm, de 4e vers. En waarde, die zijn zijn engel. Hij heeft die erschaffen en die doen hem aanbeden. Die zijn zijn dienen. Dat is wichtig dat te behouden. De schrijver van dit brief, en waarde meer zodat wie Paulus, bewies dat Jezus Christus hecher en weert is als die engel. En hij bracht oldtestamentelijke schriften dat te bewijzen. Nu is dat al klaar te zien hoe zeer wichtig deze eerste 2 kapitels in Hebreeën zijn. De laaien en grond voor wat nou dit komen wordt. En dat is Jezus Christus zijn dienst voor ons en deze wereld. O dat we dat mochten te hoort nemen dat we een levende ja, Christus tot God zijn rechte hand hebben. Krijgt nu. Hij is zo waar als waar kan zijn. Veel meer zo als ik zie. Wil je hier mij nu even radio? Ober während je dit hier waar exist voor zijn. Wer weet woer. Ober hij, Jezus, is nu krijgt wie voorde. En luid dat du met hem spazieren zost. Doe hem nu aanbeden. God is zegen, mijn vriend.

En mine vandaagse boodschap wil die waarde uit Godzien woord moed en kraf schapen. Dan hij haar versproken wer daarstig is, den lood ik aan om mij te komen en te drinken. Lood dem om mij komen en lood dem die aan mij lijf drinken, als de schrift zegt. Uit dem zijn benestet worden levende waterstreimer aan. Wil u dat krijgt in deze aandachtstund nog aan komen en drinken. Das Schriftwort für die vandaagse Botschaft fing wie in Johannes Kapitel 7 von Vers 37 durch 42. Nur das Leid eich weit von ein Wotter, weil wie top den Text uit Johannes Kapitel 7, der Vers 37 durch 42 lese.

Dat wie nu taub uit Johannes kapitel 7, de verse 37, der 42 lese. Am letzten en raatsten dag op dem fast stond Jesus op en roep luid. Wer daarste jas den lood en no mee te komen en te drinken. Lot dem no mee komen en lot dem die an mij leeft, drinken ze als de schrift zegt. Uit dem zijn bennestet waren levende waterstruimranen. Hij deed het om het op den jast haan, den die an am die leefde, no herkrieg zullen. Wils de heilige Jesus wie nog niet door, wils Jesus nog niet verharrlicht worden wie. Als hij dit hierde, zede veel uit dat volk, des man is werkelijk de profeet. Andere zede dit is de Christus. Aber eine zede, wordt de Christus van Galilea komen? Steht nicht geschreven, dat de Christus van David zijn nakomenschaft in van de stad Bethlehem komen zal? Wo David wohnt,

0: de klok is 1 met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

En nu kom vi bij dat zevende, besondere woord, dat gezegd wordt van Am. En dat is in Hebreeën, dat eerste kapitel, de vierde vers. En er zoveel hekje gestalt als die engel, als hij een veel vertrouwelijke genomen, je arbehaft als die. Hier is ons nu gezegd, dat hij hekje en weet is als die engel. Dit is nu een poort van wat gezegd wordt, derg dat tweede kapitel. En dit is alles dat Jezus hekje en weet is als die engel. Engel hadden veel te doen met wat passiert in dat Oude Testament. Dat zegt in de schrift zelfs, dat dat gezegd gegeven wordt, derg den dienst van engel. Wanneer een Oude Testament lezen dit, dan is het goed in te worden dat God voor een engel brukt. Dort wie ze goa dat de twee goldene engel gestalte, door even den genodestoel weer en de allerheiligste stoof en den aandachtszelt. Jesaja had een visioen van seraphim. En in de laatste dag, nadem dat de gemeente uit deze wereld uitgenomen is, zoals beschreven is in dat openbaringsboek, dat door een engel dienst is van je recht, dat passeren wordt. Daar zijn nu bibeleren die zeggen dat de engel nu geen dienst heeft wat Christen aanbelangt. Die bestedje dat er nog niet in het Nieuwe Testament is, dat zegt dat engel nu in deze tijd Christen dienen doen. Er denken is dat we de Heilige Geest in ons hebben, also is het niet nodig dat we engel dienen zullen hebben. Ik verstoor zeer goed wat ze zeggen en ik wil niet strijden doorwegen. Ober mij is zo dat de Bijbel dat ondersteunt deed, dat er tijden zijn van engel ons dienen. Ik weet dat er te veel Christen zijn, de ego van engel reden dat ze engel je zijn haar en zo wieder. Mensen vergeten dat de beze juisten zich zo verstellen kennen als goede engel. Ober den het zwak is ons Christen te vernichten. Wie zullen ons leven beschaften met de Heer Jezus en met God zijn woord? Ik weet van Christen die zich verloten op engel, aan te leiden wanneer ze entscheidingen maken moeten. Dat is gevaarlijk, vriend. Dat zullen we niet doen. Wel we ons leven beschaften met God zijn woord, dan wordt de Heilige Geest ons leiden kennen. Over een betrek naar engel, mij is zo dat engel doen ons dienen over een weg dat we je weinig niet van weten. We worden door een beetje meer van reden, van wie bij dat eng van dit eerste kapitel worden komen. Ober ik zie zeer dankbaar dat we nu niet brukken, derg engel naar ons God komen. We hebben hem Heer Jezus Christus. Hij is ons stalvertreder en al onze verwantschaft met God. Wanneer du im Nieuwe Testament lezen deest, besonders in de vier Evangeliumsbeke, dan wordt en worden dat Jezus door een reed dat we nom voordat komen kennen en Jezus zien nomen. To zijn jenge zei hij een dag dat ze bij dan niet houden en Jezus zien nomen je beet, maar dat ze nu zullen zoals dat beden. En jo, dat is gans in ordning, want we beden dat we dan om eng van ons beden, dat zij en Jezus zien nomen. Dat meent even dat wat we nog vragen stemmen zal met wat de Heer Jezus wil willen hebben van ons. Jo, Jezus is veel hekker en weet als engel. We zullen ons beschaften met de Heer Jezus, leven als met engel. Nu, de Hebreeën Christen werden goed bekend met het Oude Testament. En die werden ook goed bekend met de engel erdienst en de Oude Testamentelijke tijden, wils dat Oude Testament had door veel van te zeggen. En dat openbaringsboek zegt het dat Johan hier een trompet blozen en als hij zich erom gedreid had, zag hij de verheerlijkte Heer Jezus. En met dat hem zin, zegt Predje McGee dat hem zo is dat wanneer dat door van een trompet blozen reed, wanneer die ontrekking komt, dat dat water wordt bloos dem Heer Jezus zijn stem zennen, die de Christen nog zich roepen worden, dat kun je dan ook zennen. Ik word dat niet verstreden. Ik heb Christen getroffen, den angst weer dat zij om eng niet worden, den trompeten blozen heren, en dan worden ze niet met een hecht gegrepen worden. Ober vriend, daar brukst du die niet om duren. Wanneer du bekeerd bist, dem Heer Jezus aangenomen hast, dan wordt een hecht gegrepen worden. Dat is zeker. Wils alle Christen worden een hecht gegrepen worden in de entrekking.
Waarde, engel zijn buiten, nog recht drogen. Engel doen het dem Herr Jezus aanbeden. Die zijn creaturen die de Herr erschaffen heeft, als er eerst beter als engel zijn. Du hast geen vraag over die zaak. En dat Oude Testament werd de Herr Jezus volken aangediet als dem Herr zijn engel. Aber nu dat hij mensen gestalt op zich genomen heeft, en nu am Himmel is met een verheerlijkte mensenkörper, is hij niet meer dem Herr zijn engel. Wie waren dat zijn in dat tweede kapitel? Hij is nu een man, Christus Jezus. Hij is de mensen zijn. En dat is de betoning dat dit brief op hem ligt. We komen nu naar wat dat mij zo is, zeer wichtig is dat we dat zullen zien. Ongeveer 273 mal wordt er wat gezegd van engel im Oude Testament. Zoals ik zei, die waren buiten en waren gewöhnlich verbonden met Gott zijn troon. Hier zijn nu meerdere woordelijke aandiedingen van Oude Testament. Eindelijk zijn er 7 en 6 van die zijn van de psalmen genomen. 2 van die zijn van de tweede psalm. Je noemt, dat heet nu hier in Hebreeën. De tweede psalm wordt voorkomen erwähnt im Nieuwe Testament als irgendein anderer psalm. De psalmen reden meer van Jezus Christus als van irgend zes woord. De psalmen zijn eindelijk leider en de reden van de Heer Jezus een express toam. Door is een zeer goed beeld van de Heer Jezus gegeven en de psalmen. We worden de aandiedingen nu bekeken, een om andere. Nu Hebreeën, dat eerste kapitel, de vijfde vers. Dan te wonen engel, zei hij jemels, du best mijn zin, vandoor zie ik dien voder je worden. En waarde, ik word voor hem een voder zennen, en hij zal voor mij een zin zennen. Dat is van de tweede psalm, de zevende vers. En hij zegt door, vandoor zie ik dien voder je worden. Paulus redt van dit en zijn predigt, door in Antiochien en dort weer een gewaltige predigt. Over door deed Paulus aandieden dat het niets te doen had met Jezus in je geboorte in Bethlehem. Lever dat reed van Jezus in opstonden van dood. Als God aan preek bracht van de dood. Also Jezus weer de eentje die voor onze zinde sterven kon. Geen engel kon dat doen, vriend. Bloos Jezus Christus kon als een mens komen en de zinde schuld betalen. Dat wil je dan den dood. Hij moest zijn bloed vergeten, dan ohne bloed vergeten is geen vergevenis voor zin. Zo zegt God in het derde Mozeboek. Jezus deed dat voor die en voor mij, en dan bracht hij voor de aantrek van dood. Waarom? Wees hij de zin is. En hij is van dood teruggebracht, zoals in je boord, zei maar. Wat hij zegt, ik word voor hem een voorde zinnen, en hij zal voor mij een zin zijn. Dat is 2 Samuel, dat 7 kapitel. Dat weer God zijn verspreken te doofd. Ober weer dat voor Salomo? Nee. Als God dat te doofd versprook, reed hij van eenem en zijn familielinie, en dit hier in Hebreeën, maakt dat klaar dat hij door van Jezus reed. Bloos Jezus erveld dat verspreken dat God te doofd geeft. Nu de zesde vers. En ook waarde, als hij den eerstgeborene zin in de wereld aan brengt, zegt hij, laat alle engel hem aanbeden. Dit is van 5 Mose 32, de 44ste vers genomen. Dit is wonderbaar. God zijn engel zijn bijzondere dienen. Ober waarde, die doen dem Herr Jezus aanbeden. Die zijn zijn dienen. 7 vers. En van die engel zegt hij, hij maakt zijn engel juister, en zijn dena to ne vier vlam. Hier is nu waarde. Dit is genomen van den 104e psalm, den 4e vers. En waarde, die zijn zijn engel. Hij heeft die erschaffen en die doen hem aanbeden. Die zijn zijn dena. Dat is wichtig dat te behouden. De schrijver van dit brief, en waarde meer zodat je Paulus, bewies dat Jezus Christus hecht en weert is als die engel. En hij bracht oldtestamentelijke schriften dat te bewijzen. Nu is dat al klaar te zien hoe zeer wichtig deze eerste 2 kapitels in Hebreeën zijn. Die laaien een grond voor wat nou dit komen wordt. En dat is Jezus Christus zijn dienst
für uns und diese Welt. Oh, dort wir dort möchten zu Hort nehmen, dort wir ein Leben, ja, Christus zu Gott seine rechte Hand haben. Kriegt nu. Hey, er so wahr, als wahr kann sein. Viel mehr so, als ich sie. Willst je hier mir nu eben Radio? Aber während die dit hier wahr exist wohl sein, wer weiß wo. Aber hey, Jesus, es nu kriegt wie ein Vater. Ein Lut, dort du mit einem spazieren sollst. Du am nu anbeten. Gott sei Ihnen, meine Freunde.

0: Dit wird TSM Heim. Wenn ihr wollen gleich in dit Programm noch einmal zu hören, check ihr dort fing auf unser Internetseed wie de Podcast.
1: Je hören nur dort Programm TSM Heim. Der Gastredner ist Al Friesen, am Ester ne Fred und Smetterdeulen, wird heu am Leben gelehrt haft.
2: Ik zie vrouw hier te zijn. Ik wil hier deze dag en deze richting hier een beetje, wil ik reden van familieleven, van het eigen leven, van verhältnissen buwen. Wat gaan we dat doen? Dat we met alle dat kennen God, ze zijn hier is meilig. En ik dacht dat we in eerste beetje een klein beetje een reis en een Bijbel nemen met je toop. En wanneer je een Bijbel hier had, ga je dat bij het nozietje. Er zijn zeker dat ik graag behouden ga. Wanneer ik de Bijbel niet hier had, dan moet je best dat een beetje beobachten wat ik afsnette geven wil. Waar ik vergelijk je in Matthäus, dat zevende kapitel, vers 15 bij 23. Ik moet een klein beetje naar dat checken. Ik weer zo'n 19 jaar jong, is mij eenmaal zo'n ding in dat kapitel zemelijk wichtig worden. En in fact, ik geef meestal op met mijn tussel het leven, als ik een paar van die vers moet te houden kreeg. En dan moet ik even zeggen dat mijn vader die gezegd had, en dan deed hij eigenlijk een lange deurspraak over dat ganse kapitel. Dat is poort van de grote boodschap wat Jezus bracht, in kapitel 5, 6 en 7. En in vers 15 van kapitel 7, daar zegt Jezus, daar zijn mensen wat als de schoep van buiten laten, of als een wil van binnen. Obwohl ich sage, dein der Begriff hast dich taubstütte mit denen. Weil wir erst mit dir seine Worte für Menschen sind. Worte für Früchte bringen. Und dann sagt Jesus, dass einer kann ja gleich, you know, Wien drüber ab Dessler fängen. Einer kann nicht, alle Sorte andere Frucht ab Krüt fängen. Dann schafft gleich. Einer kann gleich schlechte Frucht von einem guten Baum kriegen oder gute Frucht von einem schlechten Baum. Zo'n staat is er gooi. Jezus wil jaren haar dat de mensen zullen ganz klaar weten wat hij meent met dit. Zo, wat ik nu word van een boom, word een orange losplatje. Dan word je een zware tijd aan mij kunnen bereden dat dat een appelboom weer. Because dit vrucht zacht is een orange, die speert zich is een orange, die smaakt is een orange, alles is een orange. Dus wenn es ein von den Dingen nicht da ist, ist es nicht mehr ein Orange. Man sagt, die haben nicht mehr die Schal. Alles ohne Schal an den Beinen. Dann ist das Wort. Die haben nicht mehr das Feuchtigkeit. Dann ist das Wort. Jesus sagt, dass bei der Frucht, Vers 20 sagt er, bei der Frucht kann wie Kragweite, was für Menschen sind. Der Baum und der Mensch. So klar soll er kommen zu sein, dass ich mit Jesus verbunden werde. Ik was in een familie met 14 kinderen op. En dat je had een foto wat er niemals zijn natuur verleerde, except eenmaal. Dat we dan eens aan de beste malko en een volle arme malk nanstierde. En mijn papa dacht, hij weer eentje in stal met dat vij. Ik weer zo'n 5 jaar zo jong. Maar ik weer ook al in stal aan je grapt. En dan ging daar het met schroots. Hij heeft die schroegje. Ik bleef ongeveer 7 knal aan de rechte zijde in de rebbe. Dat had mijn vader nog niemand zo rood als dat je zei hem gezegd. En dan checkt het terug en zegt hij, oh, du bist ook hier. En dan moet ik nog een paar andere uitdrukken, wat ik niet vergeten heb. Eind weer dit. Want die kou kan zo denken als een mens, dan wordt die kou niet kunnen zijn dat deze hand nog een christelijke man, of een christelijke man aangesloten werd. En dan geef je die kou nog een beetje extra schroot. Ik leef dollar voor mij, is fijn, zes fijn. En dan zit er bloos 2 maal aan de rebbe, ja, maar niet 7 maal. Dat is het enige maal wat ik mijn vader haar zijn, dal worden. Hij had niemals een dollar woord van anderen, wat ik kon van bezennen. Wat ik niet weer aan de familie kon van bezennen. Maar hij wie een man wat ziemlich stel weer. Ik had een mama wat er met faxen aan de reed was als mijn dad weer. Mijn vader. En die paste kraak taup. Het is interessant voor God mensen wat er kraak verschieden zijn. Die taup leren dat. Zo dat je in andere kennen met helpen. En koa kan ik niet voor hem, en plus een brake. Of plus een gaspedal. No. Die brug bedens. Zodat dat al een beetje traaggestal jet. Mijn mama deed meestal mijn foto voor wat beklagen. Ver aan Schenja, wat nuchter papa Redoni had. Hij had het gewoon gedaan. Maar mijn papa zei dat niet moest. Hij lijkt mama zo veel zij als ze wil. Met zo veel natuur bij ze wil. En dan zei ze eerst met verholerij, dan wat hij zei. Want dat is wat er passiert is. Dan praag hij echt af. Ik wil die vergevenis ha. En dan wil ik wat aan anderen. En ongeveer die drie dingen zei hij dan. En dan weer mijn mama stel. En daar een halve dag later vindt mijn mama uit dat papa had er niks met te doen. En wat mij dan allemaal zo goed zag van mama weer, dat ze dan wat verder ons, dat was het eerste mal dat je hier had, was ze dan verder ons op kracht afprachter te mijn vader. Maar eenmaal, dan wil mijn mama zich een klein beetje verrecht voor je. En dan vraagt ze mijn papa, is het gans oprechtig, wanneer je dat toestone to something wat je wat gedaan hebt? Ik wil niemals de antwoord wat mijn papa dan gaf vergeten. Hij checkt mijn mama in de ogen en zegt er bloos, Jezus wordt veel beschuldigd. Geen van de schuld gezien. Ik zie een van zijn jenja. Wat heb ik toe om te drazelen hier? En dan zei hij nog een ding. Hij zei dat wanneer ik me kan een persoon wählen op deze ganze wereld, wer mij zal beschuldigen voor wat ik wat gedaan had, dat wordt mijn liefste vrouw zijn en dat is in de armste van mijn mama. En ik wist het, ik kan het behouden. Dan mama die broek voet en tronen aan. En dan deed het maanden te, wat zei, jij moest wel daar waren voor wat beschuldigd. Maar dat is mijn voordeel, dat rein en mijn hart. Dat is nu al meest 34 jaar dood. En mijn mama zei mijn laatste werk. Dat zij bang zit nog aan mijn hartse no dad. Ik zei het haar, ik dit ook. Wat doen we hier loten? Dat zegt in vers 21 van Matthäus 7. Dat de Hauptsache is, maar niet wel in hemel. Niet in jeder wat Jezus zei, of Herr zei, wat in hemel kennen. Bloos die wat er kracht God gehoorzaam zijn. Die worden God zien wel, worden doen. Die worden in hemel zijn. Mij valt bij van, zeg, Schoolhilderij, Madeleine Winnipeg, de stad Winnipeg. En in de middagstund, kom ik naar de stoel waar de leraars in de middag eten. Dan hadden de leraars in een lange dag, gans een jaar zetten. En dat we dan is de eerste Mennonite mensen drugs in Canada nennen brachten. Op een slauwe weg. Nu weer hadden ze uitgevangen. En nu weer de woord mannen niet weer even de ganse zetting even. En zo China ooit, wat ik toen aan de stof ben weer. En dan zei ze, El, wat is dat? Best doen ik in mannen niet? En ik wist dat. Hier weer mijn alleenheid. Te mijn klare zorgnis geven. En dan zei ik, geen mannen niet wat het in de hemel maken. Oh, zei ze. En du bist de mannen niet? Ik zei, ja. Geen Mennonist, geen Katholische, geen Lutherische, geen Ukrainian, Catholic. Alles in ons thought. Geen voor die. Geen Pentecostal, geen Baptist. Maar eenmaal vraag ik dan, wer wordt? Ik zeg, ik hoop dat men moet vragen, nu hafa. Bloos die wat Jezus hem kap en hem hoort ha. Geen andere. On janem dag wat Jezus chainem vroge te wonen tjoek jeng stuut de tjoek. De wat bloos vroge wat hast du met Jezus gedaan. Dat alles. Tweeden zeg ik te al de leraars. Ik zie sure vrouw dat ik niet van iedere Mennonische mens antwoordig zie. Sta met me die antwoord te groot verkomen. Die verantwoordig heet. Ik zie bloos voor de mens wat aan mijn show jet zie ik verantwoordelijk. En daarna voor mijn Kenia, wie is de apostel. En voor mijn groot Kenia, en op een beste deel, van de apostel. En dan wordt hij daar afgeriet, dan verorderen ze kalmerig. Ik denk, nu horen ze alles hier wat ze willen. Vrijdag met mij, ja. Vers 22 en 23, weer mijn gans troubelste vers in de Bijbel. Daar zegt Jezus, aan jenem dag, dat voor hij wat hem tweede maal komen, dan worden er een schoof mensen zijn, en worden zeggen, haar, heb je niet in die noemen je profetieerd, dat bent onder je leert, en zo weer, je counseled. Heb je niet alle soorten bijze juiste uitgedreven, in die noemen, en alle soorten grote wonden je doen in die noemen? Dat heet zich dus van ze, zij als dat je christelijke mensen zijn. En dan wordt Jezus zeggen, ik kan het niet meer. Die kennen niet meer om hemel aan. En ik ben het woord is te oren gegaan tussen vers 22 en 23. Ik kan me dat bloos niet terugstellen. En dan wie ik zo getrubbeld dat mijn vader, wie ik zo dankbaar, hij dan niet met je in zijn vlecht neemt, dan geef ik me een paar andere dingen waar ik dan zo'n beetje aan denk. En ik kan niet zijn ganse christelijke leven op eind of twee vers buwen. Dat is niet het schaft. En dan moet hij op de ganse woord Gottes buwen. En dat schaft ook zeer fijn, want hij weet te wat voor mensen die beetje in het Nieuwe en Oude Testament geschreven zijn. En wer die schreven die? En wat voor verhältnis die geschreven hebben? Alle dat helpt met wijsheid bijdragen. Aber mein Vater sieht, wenn wir mal noch das ganz letzte Wort von Jesus gehen, das letzte Ding, was er sieht, fährt er im Himmel dann vor. Das fängt wir in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 8. Vers 9, da sitzt ihr all, das heißt, vor dem Himmel. Und die Jünger, die stehen da alle an Ticke. Judas wird ich da, weil die hat sich all das Leben genommen. Die andere auch wieder da. Jesus, seine Mama wieder da. Mary Magdalene wird da, der wird da. Wird nicht wieder nach. Und dann, das letzte Ding, was er sieht, wie Vers 8. Er sieht, wenn die Worte mich annehmen, und mich in ihren Kappen hort nennen kriegen, dann will ich die dem Heiligen Geist geben. So, dass der Heiligen Geist, dann wird keine die helfen in Zeugnis sein. Und das Zeugnis soll ganz dicht bei Tüs anfangen. Jerusalem ist das Erste, dann Judäa, Samaria, en dan in de andere port van de welt naar. Niet in anderen weg. Zo, mijn vader checkt me in de ogen en zegt er bloos, ik geloof en bid dat de mensen daar in Matthäus 7, vers 23, die worden alle soorten wonderen die je doen, weet ik niet. Over thuis, wie alles doorgaan gegaan. En dan hield zich dat krijgelijk. Zo, ik kan een beetje verstaan wat het meent, dat in Jezus zijn kracht doen, dich bei Tüß anfangen, aber was meint dort in Zeugnis sein? Well, Galater 5 hat ein Fan interessiert, das ist nach mir auch, aber das ist ein ganz Kloster, was ich kann finden in der Schrift. Und dort Vers 22 und 23 gibt uns neuen Ding, was wir sollen tun, wenn wir wollen Jesus, sein Heiligen Geist, mit Freiheit geben in uns Leben. Und jeder ein von den neuen Ding, der hat einem seine Verhältnis zu bauen, von uns zu anderen Menschen und von uns zu Gott. Das erste Ding ist Leib, Fried, Sanftigkeit, Selbstbeherrschung, alles andere Ding ist da. Nein, steck. Und wenn er das ausleben hat, dann ist er ein voll Erzeugnis. Das interessante Ding ist, dass nicht ein von den neuen Dingen es redet. Oder wat donen. Dat is bloos wer wie zendt. Dat is wat es. En een preger zegt maar toe ons. Ziet in zeer klare zeugnis. En wanneer je nog maar de wereld brokken dan dood. Paast kraakt hierbij. Vers 19, but 21, in datzelfde kapitel, Galater 5. Door je hebt het 15 ding wat verhältnisse twee rieten deed. Die eerste drie hebben met hurerie te doen. Alle soorten nog je bekijken op beeld en zo weer. Op een tv. Dat vierde is idolatry. Dat meent dat something is mijn of God geworden. Is mijn weg is God. Dat vijfde is met een vriend omgang gaan. En dan zijn het acht ganz je weinige dingen. Oja, zorn, afgunst. Met anderen het eenspoelen. Nou, met die heb ik dus meer te doen. Denk dat ik zie de eentje wat er reicht is. Zij dan is reicht. En dan de laatste twee had te doen met schnaps drinken. En wanneer ze dan terecht hadden drugs gebruikt. Wat dat ook zijn en bijna niet was. en wille parties ha. Dat zeigt op een eind van 21, dat mensen wat zich de stad voor het leven te brengen, die worden dat niemals bij de binnenkant helemaal maken. Ik had een ganz vreemde man, die kwam naar mij. En hij zei dat hij weer zo'n mens wat hij niet religieus gelijk deed. In fact, hij haast dat. Oh, zei dat, ik deed ook. Ik kan religieus niet standen. Religion? Nope, dat kan ik bloos niet standen. Oh, really, zei hij? Ja. Maar ik zei, ik schuur gelijk mijn dichte verhältnis met God. Oh, nu dacht ik, had ik hem aardig verstaan. Nu wil ik nog eenmaal proberen wat te zeggen dat ik het weer kan te houden krijgen. Zei hij dus, ik wil leven voor eeuwigheid en een haal branden met mijn vriend als hem hemel zijn met die waar ik niet standen kan. Ah, zei ik, zo du wees in de recepta wat hij wordt gewoon zeker naar de haal brengen. Dat kan ik die voet geven. En ik had dus een tankje met de Bibel. Neem ik op dat en blijf hem nog Galaten 5. Ik zei, lees hem al vers 19 bij 21. Er zijn 15 dingen op je hand. Want die was down, dan wordt de hemel niet voor die luren. Maar wanneer du glijfst, dat du wordt vriend ha en haal, dat hast die niet recht even getaald. Wanneer du wordt een levenstijd even die 15 dingen no leven. Wat de allerlei verhältnissen verrieten, niet topbuur, dan wordt er niet één vriend op een eigen leven ha. Niet einem. En wanneer du glijfst dat de haal wordt oorlijk zijn, voor het vier wat er wat zijn, dan haast nog een ding komen. Dat gans oester van de haal wordt zijn dat het nus van God wordt zijn. We hebben zoveel van God rammen ons, en we geven dat eenmaal honor aan. Want eenmaal checkte naar mij en zegt, is de chain recept te verhältnissen traagbuur? Ja, zei ik, de nächste twee vers. Dus dat neen ding afgetaald. Want die was no leven met Jezus en die kap en die hoort, dan was du im hemel zijn met zeer veel vriend. Daar heeft de Bijbel ganz klaar. Dat durven nus niet beduren. Oh, zegt hij, kost me please helpen met Jezus om hoort nemen. Ik zei, ja, dat kan ik. En dan bekeerde hij man zich door. Is dat Ruudje en zei, ik kan niet geloven wat hier je woord is. Ik zei, dat is het raadste wonder wat er jemals kan passeren. Dat is bloos één wonder. Van wat de Bijbel redet heeft, wat hem ganse hemel maakt jubileren. Dat is wanneer een mens de zin kan tachloten bij een God in de kracht en naam, en kan Jezus hem hoort vals bijna haar. Bel we nog beden. Himmelische Vader, du weet kraak wat in ons kap en een hoort bijna is. En even wanneer dat het alle zijn kost, du bist ons van harte goud. Ik bid dat du mocht in jeder een Frans noren en noren naar die traatje. En ons welig maken door te gaan. Help ons te van te kennen spiegelen wat het meint. Met die omgang ha, te die reden. Dat we onze eigen partners omgang hebben, in de leven bewijzen, in de respect bewijzen. Zodat onze kinderen weten wat het meint in het christelijk leven rein ganz beschwung krijgen. Ik bid dat u ons met dit mishalpen. In Jezus' naam. Amen.

Duft jens en en oberstov, en led sine mamma varatana. Så følger hod af højre nønnesje sønne. Sine mamma hild en sæt. Duft, fortæ mig det. Et for døgn delt, det erste tid så er fel en moske. Nån dachte jeg så, et var nok mere for døgnet, en dan var jeg komme, en var jeg dem jung dan alles kon geve, var jeg dem jung dan alles kon betale. En dan verdoende het Emma weinig geld. En hij dacht ze, nee, met zo weinig geld, ik moet wachten bij het waar een mooie geld verdoend heb. En zo verjente de jaren. En dan werd het eens van haar zo krank. Wist ze, in de ganse krankheden kwam bij mij bloos, wens mij te wessen zo schrijf plagen deed. Ik kon mezelf niet meer verstaan. Ik kon mij niet verstaan waar ik mijn tint had kon zo alleen laten. Emma war da versucht, mich zu trösten, et leuchtet op de Oma. Aber mein Gewässer gnuagt mich kaputt. Dat macht mich ganz krank. En da wären sie jetzt hier nu in dit Krankenhaus. Aber et sie so früh, dat het so gekommen is, dat wie bed hier an seine Wada trafe. Jo, se duft, dit haf Gott so gemacht. Es dort nicht ein guter Gott. En zo kon ik zijn ma veel vertalen. Vertalen van de Heer Jezus. Vertalen van de God. Wanneer alle onze levens lengt. En ons alles zo viert dat het om goden temt.

0: The clock is 8.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ecco dai pan Gott in Wut.
2: Welkom, dans Bibelstudienprogramm. Nam die ne Bibel en fing emel salzit, wo Gott de haar as.
3: Ik ben Bill Taylor en daarom de stash bij mij is dat mijn vrouw Esther en Peter Klosen.
4: In 1 Korinthe ving we trouble en spolunk in de kerk. Paulus zien rood as in shady voor Christus.

Yivian Mon. Yivian Mon, you burn and it's lean at dark. They boss up and an under it's lean at dark. But hey, dart is your old gear, shove the os and halt or better. Dan, for dre yua, we hay in raisin predia. Hey, as Nemo's filvot vidas being 500 million common from Dorbu hay you burn beer, and Dorbu a han vank and deid, yinke mass dam at the folk. I have nienisch in hue at om en je nomen manke herrschaft, haf nisch in buuk geschreven, haf sich nisch befriet, nisch veel land en hieza top je koft, as nisch ne hue schuld as je goon van menschen, en haf sich nienisch ne hue steed je merkt en a zeer grote stolt, oba hier wie een man. Hier wie een man, hij had nisch groos wat je on zich zelst, En hij had nus met deze welt te doen, wie dat hij goddes orbit, te wat hij geschekt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Een had verliefd dat hij hem jemals gechant had. Een andere hulp zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz aschuldig werd hij verschleun en verspot. En dan toen verhier je bracht verder de regering van den dag. En dan on een reimische triets on je neelt tussen twee andere verbreken. Zo goor wil ze dan nog hank toen storven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed en delen. Dat is je wat hij houdt aan deze welt, zijn Evarok, zijn blijf rode rok. Als hij is gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliekt van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar als hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weich noem hemel. Wie het kennen dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomte mannen wat zich aan toop gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat hun macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle toop, han ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd, als dit ene leven, hier weer een man. Jezus chaim no eerden, wat je boeren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kennen hij eraan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wilst dat kovie niet betonen. Dan starf hij en stond waar hij op en voer om hemel. Om ons wezen dat van wie on arms leven en verarm leven, dan tja wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

En mine vandagse boodschap wel wie waren uit God zijn woord, moed en kraft schapen. Dan hij haar versproken wer daarstig is, den lood ik aan om mij te komen en te drinken. Lood dem om mij komen en lood dem die aan mij lijf drinken, als de schrift zegt. Uit dem zijn benestet waren levende waterstreimer aan. Dat u dat krijgt in deze aandachtstund nog aan komen en drinken. Das Schriftwort für die vandagse Botschaft fing wie in Johannes Kapitel 7 von Vers 37 durch 42. Nur das Leid eich weit von ein Wotter, weil wie top den Text uit Johannes Kapitel 7, der Vers 37 durch 42 lese.